0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 3 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe tarieven volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat de heffingen verdwijnen. En ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10% of 12,5%. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer is. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd. Dat gebeurde kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek aankondigde. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Volgens een Franse krant was de overste zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het is zo'n 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is...

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In de regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en is vaker het doelwit van Russische aanvallen. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe heffingen volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat ze verdwijnen. Ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was er ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. In Nijmegen zijn de eerste lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. De militaire deelnemers zijn als eerste vertrokken, gevolgd door de mensen die de langste afstand van 50 kilometer lopen. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. En ze hopen vanmiddag binnen te komen op de Via Gladiola. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het is 12 tot 14 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5:00.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10% en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf, nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. De VS zegt het nu te doen omdat andere landen te weinig zouden doen tegen dwangarbeid. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Iran en de VS hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. In Iran zouden enkele doden en gewonden zijn gevallen. Volgens de VS zijn ruim 2 uur lang doelen in Iran bestookt. Het zal onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen, maar ook communicatienetwerken en observatieposten zouden zijn geraakt. Het is de 13e nacht op rij dat er aanvallen over en weer zijn. Kuwait zegt dat het drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de laatste dag. De eerste wandelaars die vertrokken zijn de militaire deelnemers en de mensen die de afstand van 50 kilometer lopen. Ze hopen vanmiddag de Via Gladiola te bereiken. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin en ook andere landen als Brazilië en Australië zijn boos. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is de hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd, kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek had aangekondigd. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Hij was zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, vanmiddag overal zon en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: Jij
1: bent Helmond.
2: Dit is de muziek van jouw dag.
3: Gaukje, ik wil dansen.
4: Ik ben bang voor een nieuwe dag.
3: Prinses en de geit. Nacht. Bloom, confess to you.
2: Dit is de muziek van jouw leven.
0: Je hoort het hier.
2: Dit is Helmond.
3: Dit is Helmond.

0: Helmond, ontdek je hier.
1: Dit is Helmond.
2: Dit is wat het moet zijn. Ik weet het zeker.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Lekker thuis.
1: Lekker thuis.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Voor de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk gaat het om een heffing van 10%. Voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De eerdere importheffingen die president Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze alsnog in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. Ook landen als Brazilië en Australië zijn boos. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dieven zijn uit op duur gereedschap in de kazernes, zoals elektrische scharen en zogeheten spreiders.
5: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in dit materiaal hebben.
4: De spreider en elektrische schaar kosten zo'n 12.000 euro per stuk. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de bevingen waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. Correspondent Nina Jurna was in het getroffen gebied.
6: Dan merk ik dat er ontzettend veel een maand later nog heel veel trauma is. Heel veel leed. Heel veel mensen hebben natuurlijk van alles. Zijn ze kwijt, hun geliefden, maar ook hun huizen. Het is echt een gebied waar je ook nu een maand na de aardbeving nog steeds de effecten goed van ziet.
4: In Nijmegen zijn de wandelaars begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. Het weer eerst bewolkt, later vandaag meer zon. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
8: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
9: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
8: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
8: of Ellie
9: op vdmortel.nl. Trusten!
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
3: Lekker Thuis.
0: Met
3: non-stop de beste muziek op je radio.
0: Dit is Helmond.

0: Het laatste nieuws uit Helmond.
1: En de lekkerste muziek.
0: Dit is Helmond.
2: Hey, Mufasa. Ready to spread good vibes?
3: Spread them well.
2: Well, the world.
3: Around the world.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 8 uur.
3: Manning Zampersen met het NOS Journaal. EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Voor producten uit 60 landen worden importheffingen ingevoerd van 10 of 12,5% volgens de VS, omdat er sprake is van dwangarbeid. Callas noemt dat onzin.
4: What I've heard also the argumentation behind that it's forced labor. But you can't say that for European Union. It's not really grounded.
3: Callas zegt dat de arbeidswetten in Europa beter zijn dan in de VS. Ook andere landen hebben boos gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische scharen die zo'n 12.000 euro per stuk kosten. De laatste tijd waren er onder meer inbraken bij kazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In Nijmegen zijn lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over, zegt verslaggever Mark Hamer.
5: Mensen hebben het zwaar, kan ik je melden.
6: Ja, de eind komt in zicht gelukkig.
5: Waar zitten de pijntjes?
6: Mijn enkel.
5: Oh.
6: En de blaren.
5: Hoeveel?
6: Te veel om te tellen. Ja, okay. Het is de hele onderkant.
5: Okay, nou.
3: De lopers worden vanmiddag onthaald op de Via Gladiola. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Morgen zonnig bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
8: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
9: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
8: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
8: of Ellie
9: op vdmortel.nl. Trusten!
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
2: Antwerk.
0: Met
2: non-stop de beste muziek op je radio.
0: Dit is Helmond.

0: Theater speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 9 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Dat bevestigt de politie na een bericht van RTL Nieuws. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan moet in het najaar klaar zijn. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Er is onder meer brand bij de stad Bordeaux, zegt correspondent Saskia Houtuin.
4: Canada will do whatever it takes to build our.
5: Inmiddels is 4.800 hectare aan land in vlammen opgegaan. Meer dan 20.000 personen zijn inmiddels geëvacueerd. Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. Franse media die hebben het over een monsterbrand.
3: Amerika komt met nieuwe importheffingen nu het vorige pakket is afgelopen. De heffingen worden ingevoerd op producten uit 60 landen, waaronder de EU. Canada probeert nog te onderhandelen met de VS, maar richt zich verder vooral op zichzelf.
4: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers. We're ready because we are been focusing on what we can control.
3: En dat zei de Canadese premier Carney. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een importheffing van 10%. Een Indiase activist is na 26 dagen gestopt met zijn hongerstaking. Sonam Wanchuk was ermee begonnen om aandacht te vragen voor de eisen van de zogeheten kakkerlakbeweging. Aanhangers van die protestbeweging eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Ook is er onvrede over de werkloosheid en economische ongelijkheid in India. Wanchuk zelf is geen leider van de kakkerlakbeweging, maar mede door zijn hongerstaking werden de protesten grootschaliger. Het weer eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.
6: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
7: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Rusten!
8: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
2: Antwerk.
0: Met
2: non-stop de beste muziek op je radio.
0: Dit is Helmond.
9: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Zaterdagavond speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 10:00. Annette Schut met het NOS-journaal. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, rond Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Vanwege het dalende waterpeil door de aanhoudende droogte mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen naar het kanaal in het Gelderse Eefde worden morgenmiddag gesloten, zegt Rijkswaterstaat. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan waterkeringen, de bodem en de natuur. En ook mag geen water meer uit het Twentekanaal onttrokken worden voor het beregenen van gewassen. De maatregelen blijven van kracht totdat de waterstand weer op peil is. Het is volgens Rijkswaterstaat nog niet te zeggen wanneer dat is. Politie en justitie willen gaan werken met een puntensysteem voor mensen die zich misdragen in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Weggebruikers kunnen dan strafpunten krijgen als ze bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaken, maar ook appen achter het stuur. Wie veel strafpunten krijgt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan wordt de komende maanden uitgewerkt. In Brussel is opgelucht gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS voert heffingen in van 10% voor producten uit de EU. Volgens de Europese Commissie komen die cijfers overeen met eerdere afspraken en wordt voor veel producten de export naar de VS niet duurder. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan zee tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
4: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
3: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
3: of Ellie
4: op vdmortel.nl. Trusten!
5: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel. Het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
6: Dit is Helmond.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 11 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. In de Rotterdamse wijk De Es zijn vannacht ruim 20 mensen bekeurd, schrijft Omroep Rijnmond. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar van kracht is. Het gebiedsverbod houdt in dat mensen die niks te zoeken hebben in de wijk daar 's nachts niet mogen zijn. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Er wordt geklaagd over lawaai en drugsgebruik. Hoe hoog de boete is, wordt later bepaald door het Openbaar Ministerie. Het gebiedsverbod is uniek in Nederland en geldt voor een periode van 3 maanden, bij wijze van proef. Politie en justitie werken aan een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Ernstige overtredingen, zoals rijden onder invloed, kunnen 2 of 3 strafpunten opleveren. Wie te veel punten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Er wordt nog gepraat over de uitwerking. De aanpak moet in het najaar klaar zijn. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, bij Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Vanwege dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal tussen de Achterhoek en Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Er mag ook geen water meer uit het kanaal worden gehaald om land te besproeien. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan de kust, tot lokaal 26 in Limburg. Ook morgen belooft een zonnige en droge dag te worden, dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Antwerk.
1: Antwerk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms met geweld. De mannen hadden zelf geen werk, maar leefden wel op grote voet. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven de mannen volgens de politie uit aan dure kleding, drank, drugs en gokken. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, de andere 3 in Roemenië. 1 van hen is inmiddels uitgeleverd aan Nederland. De politie in Rotterdam heeft vannacht ruim 20 mensen bekeurd in de wijk De Es. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar sinds gisteren van kracht is. De maatregel moet overlast door jongeren tegengaan. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht van de gevangenis in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan RTL Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, al was toen nog niet bekend waar hij naartoe zou gaan en wanneer. Holleder zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om hem zo streng te bewaken. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jürgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakte zijn debuut op 24 september in Amsterdam bij de Nations League-wedstrijd tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK. Het weer. Het is bewolkt. Het kan hier en daar licht regenen. Het klaart later vandaag overal op en ook breekt de zon op de meeste plaatsen wel door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden maximaal aan de kust tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Antwerk.
1: Antwerk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege 2 grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in Gironde, ten westen van Bordeaux. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op een nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. Verder naar het zuiden woedt een grote brand bij Biscarros. Die heeft zo'n 2500 hectare verwoest. 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms ook met geweld. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven zij uit, volgens de politie, aan dure dingen zoals kleding, drank en drugs. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, 3 anderen in Roemenië. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, maar toen was nog niet duidelijk waar hij naartoe zou gaan. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakt zijn debuut op 24 september in Amsterdam. Dan speelt Duitsland bij de Nations League tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann. Die vertrok na het teleurstellend verlopen WK voor Duitsland. Het weer bewolkt, maar vanmiddag klaart het op en breekt de zon door. Het wordt een graad of 24. Ook morgen zonnig en opnieuw droog, dan ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Antwerk.
1: Antwerk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2:00. Annette Schut met het NOS Journaal. Een man heeft vannacht vanuit een woning in Nijmegen op agenten geschoten. Daarna schoot hij zichzelf neer en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, meldt de politie. De familie van de man had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. Agenten kwamen later af op een melding van een verdachte situatie bij een woning. Volgens de politie vertoonde de man onbegrepen gedrag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje in 2020. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. Op TikTok worden de accounts van minderjarigen niet goed afgeschermd, zegt de Europese Commissie. Het sociale medium overtreedt daarmee de regels. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. Brussel wil dat TikTok de instellingen aanpast. Gebeurt dat niet, dan kan het platform een boete krijgen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt bij Bordeaux in het departement Gironde. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. En verder naar het zuiden woedt ook een grote brand bij Biscarros. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon, blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 23 en 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.

0: Zometeen.
1: R&D on air.
2: Dit is Helmond. Dit is het nieuws van 3 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de ijsbaan doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de criminelen. Hoeveel losgeld is geëist, is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. TikTok overtreedt de regels, zegt de Europese Commissie, door het niet goed afschermen van profielen van minderjarigen. Als ze hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. De EU dreigt met boetes als dat zo blijft. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Het blijft droog bij zo'n 23 tot 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: R&D on air.

0: weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.
1: Een hele goede middag. Welkom. 3 minuten over de klok van 3 uur. Het is 24 juli 2026. Dit is Aaron Dianair op de vrijdagmiddag met ondergetekende Aaron. En we hebben weer heel veel leuk. Straks schuift onze collega Jason natuurlijk weer aan vaste prik, hè, in de zomermaanden juli en augustus. De update van uiteraard de kasteeltuinconcerten. Nou, straks gaan we terugblikken op vorige week en vooruitblikken op vanavond. Want er staat weer wat op stapel, hoor. Dit en veel meer. We gaan van wal steken met muziek van het album Confessions 2. Is dit My Sins Are My Savior, Stromae en Madonna in Aaron Dianair. Dit is Helmond Radio. Tof dat je luistert.

0: jaar. Heerlijke nieuwe muziek van Madonna. Dit is terug te vinden op haar album Confessions 2, onlangs verschenen uiteraard. En dit is een samenwerking met Stromae, My Sins Are My Savior. Ja, verzoekjes, suggesties, opmerkingen, het is allemaal welkom natuurlijk via aarondeonair@ditishelmond.nl. Dat is aarondeonair@ditishelmond.nl. Of een DM'tje simpelweg via Facebook of Instagram. @aarondecrew, dat is @aarondecrew. Of via ditishelmond, hè. @ditishelmond, dat is @ditishelmond. WhatsApp met de studio, dat kan ook natuurlijk. 0492-553387. WhatsApp met ons hier rechtstreeks in de studio. He, wat heb je te vertellen? Wat wil je kwijt? Wat ga je doen? Wat heb je meegemaakt? Alles is welkom. 0492-553387. De WhatsApp hier in de studio.
1: And you can dance. For inspiration.
0: Straks. So 90s met Two Brothers on the Fourth Floor, Aqua onderweg. En dit zijn de 80s met drie knallers van hits uit de jaren 80. Zometeen Pet Shop Boys onderweg, Elton John. En dit is oud werk. Ja, oldie but a goodie, zeg ik altijd maar. Into the Groove, Madonna.

0: Ja, Elton John en ja, lekkere ethisch muziek. Nikita hoorde je, de Pet Shop Boys, West End Girls daarvoor ook nog. En we staken van wal deze editie met ja, oud werk van Madonna. Ja, een oldie but a goodie, zeg ik altijd. Into the Groove hoorde je als eerste in de ethisch rubriek. Nou, zometeen gaan we hetzelfde doen met de 90s. Maar eerst zijn we wel heel benieuwd naar het weerbericht.
1: Dit is Helmond Weer.
0: Ja, als we momenteel naar buiten kijken is het nog een beetje bewolkt. Ja, een wolkendek boven het Helmondse. De temperatuur is goed zo'n 24 graden. Maar morgen dan wordt het weer volop zomers. Ja, rond de 28 à 29 graden met volop zon morgen. Daarna volgen twee wat koelere dagen. Een graad of 22, 23. Wat bewolking. En op zondag en maandag ook kansen op wat buien. Die natuurlijk meer dan welkom zijn. Maar dat koele en wisselvallige weertype op zondag en maandag is van korte duur. Want komende week staat toch weer in het teken van droog. En opnieuw zeer warm zomerweer. Met op dinsdag 30 graden. Ja, we gaan een begin maken met de 90s rubriek. Zometeen Aqua, Barbie Girl 1997. Ace of Base, Always Have, Always Will uit 1999. Maar deze is ook fantastisch. Mirror of Love 1996. The Two Brothers on the Fourth Floor. Featuring Desiree en D-Rock. In So 90s bij Aaron D. On Air bij Dit is Helmond.

0: Two Brothers on the Fourth Floor, Mirror of Love, hoorde je. Goed, zometeen gaan we door. Eerst even het volgende, want iedere eerste vrijdag van de maand hebben we natuurlijk onze R&D on Air XL-uitzending met sidekick Dirk uiteraard, de game tip van de maand, hele toffe studiogasten en nog veel meer.
1: Elke eerste vrijdag van de maand
2: R&D on Air XL
1: met artiesten in de studio.
3: De dwaze

0: Rijnmond Radio.
1: Ja, de afgelopen editie was Kevin van KGU te gast. Nou, wat hij doet en wat hij kwam vertellen, dat hoorde je natuurlijk in die uitzending. Kun je altijd terugluisteren via de website, maar kun je ook terugkijken. Vanaf 1 augustus verschijnen de beelden, hoe het er hier achter de schermen met Kevin aan toe ging. Bij de Omroep in weer een nieuwe Aarons vlog. Want ik maak natuurlijk iedere maand een maandvlog. Iedere eerste van de maand komt die online. Dus ook weer 1 augustus. En dan zie je de beelden van de afgelopen XL-uitzending... met Kevin Geerders hier in de uitzending. Was hartstikke gezellig. Dat dus vooral, ja. Dus komende 7 augustus, dat is de eerste XL... Dan hebben we natuurlijk weer een XL-uitzending. En dan is Noah Lintermans, drag queen en allround artist, te gast. Dus zorg dat je dat ook zeker niet mist. En 1 augustus natuurlijk weer een nieuwe Aarons vlog op youtube.com/AaronDCrew. Dit is Aqua.

Ja, de laatste hitnotering was dit voor Ace of Base uit Zweden. Na al het succes wat ze gehad hadden natuurlijk. Always Have, Always Will. Wel een hele leuke plaat trouwens hoor. Ja, de 90's sluiten we daarmee af. Dan gaan we straks door met de tipperade onderweg uiteraard. Volgende uur de Kasteeltuinconcerten update met Jason. En die Interactive Power Chart uiteraard met de meeste hits. De beste hits moet ik zeggen door jullie samengesteld. In onze Interactive Power Chart uiteraard. Maar eerst actualiteiten, actueel nieuws van ditishelmond.nl. Te beginnen met in de natuurgracht van de ecozone in Brandenvoort zijn blauwalg en botulisme geconstateerd. Waterschap A en Maas waarschuwt sinds deze week met een bocht op de plek, omdat bij aanraking met of inname van blauwalg de kans bestaat op huidirritatie, duizeligheid, ademhalingsproblemen en ernstige maag- en darmklachten. Totdat het bocht is weggehaald, roept het waterschap op om contact met het water te vermijden. De Milieustraat in Helmond hanteert andere openingstijden in verband met de zomervakantie. Gedurende de zomer, van maandag tot en met vrijdag, is de Milieustraat geopend, namelijk van 8 tot 12. Alleen de ochtend dus. Op zaterdag kunnen inwoners echter terecht van 8 tot 3. En de aangepaste tijden gelden tot en met 31 augustus. Ja, de reeks Kasteeltuinconcerten is in volle gang. En vanavond staat de derde avond inmiddels alweer op de planning. Waarbij vorige week onder meer Bounce, hè, Bon Jovi Tribute te horen was, kunnen bezoekers vanavond genieten van nederpop en Spaanse salsa muziek. Op het hoofdpodium treedt Van Eigen Bodem op, terwijl Por Qué No het publiek bij Podium West meeneemt naar zonnige Spaanse sferen met opzwepende salsa. Meer over de Kasteeltuinen vanavond straks na het nieuws van 4 uur. Uiteraard zoals gezegd in de Kasteeltuinconcerten update met Jason. Goed, we gaan door met de Rainbow Fetish hitparade top 5. Inmiddels vaste prik ook hier in het programma Aaron Dion Air bij Dit is Helmond Radio. Wat is dat nou eigenlijk voor een top 5? Nou, dat zijn 5 tracks welke de afgelopen week het meest gebruikt zijn op de socials binnen de gay fetish scene, met name de sportswear community, in stories, in reels en in posts. Hier komt het overzicht waarvan we zometeen 1 liedje gaan draaien. Op 5 deze week in deze top 5. Madonna, Martin Garrix en Bizarre. Offernessim, Bimbo vinden we op 4. R&D, Let's Get Kinky op 3. Dankjewel. En op 2, Trixie Mattel, nieuw in de lijst met Solid Pink Disco. Op 1, Aankop Fetish met Trench. En daar gaan we ook naar luisteren. Deze week, week 30, 2026. Wederom de nummer 1 van de Rainbow Fetish hitparade top 5. Trench van Fetish.

Ja, merkwaardige plaat, maar wel heerlijk en lekker om te horen. Zeker richting het weekend. Trench Fetish hoorde je. Op 1 in de Rainbow Fetish hitparade top 5 deze week. Week 30, 2026. En de Rainbow Fetish hitparade top 5 wordt elke week in een Insta-story gepubliceerd op het account @MrSportswearNL. En dan heb ik het over Instagram. Dus @MrSportswearNL. Iedere maandag en dinsdag een nieuwe hitlijst. En dat brengt ons bij een andere hitparade. Straks de Interactive Power Chart. Na het nieuws van 4 uur uiteraard gaan we weer aftellen van 10 naar 1. Hoe staat het ervoor? Hoeveel nieuwe binnenkomers hebben we? Wat staat er op 1? Nou, jij bepaalt onder andere hoe die lijst er iedere week uitziet. Hè? Want het heet niet voor niets de Interactive Power Chart. Hè? Interactief. Nou, hoe je kan stemmen op jouw favoriete plaat van dit moment. Dat gaan we straks natuurlijk na het nieuws nog eens even aan de tand brengen. Nee, hoe moet ik zeggen? Uit de boezem halen. Nee, dat is iets heel anders. Ik ga het gewoon Jason vragen straks. We gaan nu in ieder geval de tipparade induiken met 3 nieuwe releases welke getipt worden voor die Interactive Power Chart. Tip 3. Een van de eerste releases welke de tipparade haalt van Creative Romeo. Een Nederlandse singer-songwriter die heel veel heeft geschreven en geproduceerd voor onder andere nieuw talent, maar ook bekende gevestigde namen zoals Linda Estelle van Teaspoon en Glennis Grace, niet tenminste. Nu timmert hij zelf aan de weg als zanger, uitvoerend artiest. En ja, zoals ik al zei, deze plaat heeft de tipparade gehaald hier bij ons, bij R&D On Air. Creative Romeo. Luister en oordeel zelf. Dit is I Wanna Relax. Deze week op tip 3.

0: 2.
1: Nieuwe muziek.
2: Nieuwe muziek.
1: Ontdek je.
2: Op Dit is Helmond Radio.
1: Dit is Helmond Radio.

Ja, de nieuwe versie van deze plaat. Origineel stamt uit 2008 inmiddels alweer. Ja, Ella Ella hoorde je van Kate Ryan. In deze variant samen met Showtech. Tip 1 deze week. Nou, nog één keer de tipparade op een rij. Op 3 hoorden we in de tipparade Creative Romeo en I Wanna Relax. Tip 2, de nieuwe Beyoncé hoorde ze zojuist met Morning Dew. En zojuist natuurlijk op tip 1 Showtech en Kate Ryan en Ella Ella, de variant 2026. Goed, straks na het nieuws van 4 uur uiteraard die Interactive Power Chart gaan we weer aftellen van 10 naar 1 met onze hitlijst. Wie staat er op 1? Hoeveel nieuwe binnenkomers hebben we? En natuurlijk schuift hij aan Jason met voor de update voor de kasteeltuinconcerten. Wat kunnen we verwachten vanavond? En hoe blikken we terug op vorige week? En hoe ziet de nieuwe Zomer in de Peel eruit? Vanaf aanstaande maandag weer te zien op de televisie natuurlijk. Straks allemaal in de tweede uur van Aaron D. on Air vandaag. Goed, nu lekker door met muziek. Passenger, Alex Warren.

Abracadabra, Lady Gaga brengt ons bijna aan het einde van uur 1 van Erwin The On Air. Straks zijn we uiteraard terug met deel 2, uur 2 Erwin The On Air. Met onder andere de Kasteel ten Concerten update met Jason. En uiteraard de Interactive Bubble Chart met heel veel hits. We gaan dit uur uit met Cher, de Shoop Shoop Song. Blijf erbij, tot zo aan de andere kant van het nieuws.

0: zometeen meer.
1: R&D On Air.
2: Dit is Helmond. Dit is het nieuws van 4 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die klaar was voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Zij willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. In verband met de vondst worden twee mensen verhoord, melden Ierse media. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20... en de andere verdachte is een man van in de 40. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de eiswit doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen ook droog en zonnig en daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
5: Bij beddenspeciaalzak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
4: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
4: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Rusten!
6: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: R&D On Air.

0: is Helmond.
1: Welkom terug, deel 2, uur 2, Erwin Dionair op de vrijdagmiddag bij Dit is Helmond Radio. We gaan lekker van wal steken met onze Interactive Power Chart week 30, 2026 van deze week. Met een aantal nieuwe binnenkomers komen we straks vanzelf tegen. En uiteraard de nummer 1. Maar is die nieuw of is die dezelfde als vorige week? Nou, we gaan erachter komen. We gaan lekker beginnen met de hekkensluiter van deze week op nummer 10. I knew it, I knew you. Dit is Taylor Swift.

Ja, dat was hem. Mijn nieuwe single. En de videoclip staat op YouTube inderdaad. Let's Get Kinky. Zo voor het weekend kan het net natuurlijk. Hè. Binnenkort ook te horen in Queer Me Out, de podcast. Ja, van stichting Coming In. Heb ik onlangs opgenomen, was ik te gast. En binnenkort verschijnt dat. Hè. 28 juli is die podcast onder andere te beluisteren in Spotify ook. Goed, door met muziek van heel andere aard. Deze week op nummer 8. Cheerio, Justin de Wild. Ja hoor.

0: Hadzee, of klopt dat niet?
1: Nou, dat roepen ze in de Randstad, denk ik.
0: Ik zeg Jason! Ja! Welkom, ja, Jason aangeschoven voor inderdaad de Kasteeltuinconcerten update. Allereerst natuurlijk, hoe is het? Want je zit er wel fris en fruitig bij. Maar zo voel je je niet, hè?
1: Ik moet nog douchen.
0: Oh, is dat zo? Ik ben heel wat gewend. Maar nee. Vertel.
1: Ja, het is stabiel. Zou ik het zo zeggen?
0: Echt waar? Je hebt ook in de zon gezeten? Of was het spelend wijs? Want je bent een beetje bruin, hoor.
1: Nou, ik heb veel buiten gelopen, toch wel.
0: Dat is het. Dat is het dan. Ja. Oké, drukke week achter de rug natuurlijk. Vorige week hadden we je aan de telefoon. Ben je daarna nog even aangeschoven ook hier? Voor de Kasteeltuinconcerten update.
1: Toen waren we net gestart.
0: Ja.
1: En nu draaien wij... Is dit dag 7? Voor mij dag 9. Want ik heb de opbouw gedaan.
0: Ja.
1: Het is stabiel.
0: Het is stabiel. En heb je het dan over kermis, de kermis?
1: De kermis, ja.
0: Ja, precies, want dat doe je ook nog natuurlijk, hè? Kermis FM.
1: Ja.
0: Mogen we dat zeggen?
1: Mogen we zeggen.
0: Nee, maar dat is natuurlijk hartstikke leuk. En dat is ook weer in volle gang. Met als hoogtepunt natuurlijk Roze Maandag, afgelopen maandag.
1: Ja.
0: Was het een gekkenhuis?
1: Ja.
0: Maar wel een leuk gekkenhuis, toch?
1: Ik heb er weinig van meegekregen.
0: Want? Ja.
1: Ja, ik was er zelf ook als gast.
0: Oh ja.
1: Alleen, dat liep even iets heel anders dan gepland.
0: Te diep in het glaasje?
1: Een soort van.
0: Of zeg maar gerust, te diep in de vaas?
1: Te diep in de fles.
0: Ik voel me geflasht. Ja, geweldig. Nou, in ieder geval, nu zitten we weer hier voor de Kasteeltuinconcerten update. Is ook in volle gang. Vorige week vrijdagavond. Het weer zit wel mee dit jaar, hè? Weet je nog, vorig jaar of het jaar daarvoor was het, hè? Dat het een keer niet doorging.
1: Nee, dat was het jaar daarvoor, ja.
0: Het jaar daarvoor, vanwege dat het hele terrein ondergelopen was.
1: Ja.
0: Wateroverlast door noodweer. Maar daar is nu geen sprake van natuurlijk, hè?
1: Nog niet.
0: Hoe was het?
1: Dan moet ik weer even terugschakelen.
0: Lijkt een eeuw geleden natuurlijk.
1: Ja, het lijkt weer een eeuw geleden natuurlijk. Ja, het was wel gezellig. Het was leuk.
0: Ja.
1: Alleen de muziekstijl die er was...
0: Ja, de Bon Jovi tribute geloof ik, hè?
1: Ja, is niet de muziekstijl die wij normaliter hebben.
0: Ja.
1: En dat sloeg niet zo lekker aan op de vragen die we hadden.
0: Oh.
1: Dus het tv-team moest echt zijn best doen om een leuke uitzending van te maken.
0: Van Zomer in de Peel.
1: Van Zomer in de Peel. Ja. Want de vraag was, wat was jouw favoriete zomerherinnering? Of zomer iets in die trant? En dat was Kids in de Prullenbak. Kids in de Prullenbak. Kidsen daar.
0: Echt waar? Dus iedereen stond te kitsen?
1: Ja, dat was hun favoriete zomerherinnering.
0: Dat is kotsen in het Helmonds trouwens.
1: Ja, klopt.
0: Oké, want iedere week is natuurlijk een thema. Dan wordt dan vorige film voor Zomer in de Peel inderdaad.
1: Ja. Dus het werd bijna een uitzending om te kitsen.
0: Op zijn Helmonds gezicht zou onze Cor zeggen... om te kitsen, om te spouwen.
1: Ja.
0: Zeg eens, om te spouwen.
1: Om te spouwen.
0: Vind ik zo leuk, want jij komt niet uit Helmond.
1: Nee.
0: Dus zo leuk als je dat dan hoort zeggen. Maar inderdaad, oké. Nou ja, hebben we niet meer over. Vanavond nieuwe ronde, nieuwe kansen, toch?
1: Ja.
0: Nieuwe flessen.
1: Ja. Nou, niet voor mij, kan ik jou vertellen. Want nee, als ik vanavond ga drinken...
0: Ja, dat gaat niet goed komen, toch?
1: Dan is het cheerio.
0: Om in de termen te blijven, inderdaad. Hé, vanavond de derde avond alweer. Even denken, klopt dat? 10, 17, 24,
1: ja. Ja.
0: De derde avond van 8, want het zijn er 8 in totaal. Tot en met 28 augustus, inderdaad, in de Kasteeltuinen in Helmond. Kasteeltuinconcerten het is de 24e editie inmiddels alweer. Met, wat hebben we vanavond? 24 juli, dat is het nu. Heel goed. Op het hoofdpodium.
1: Ja, dat hebben wij toch echt wel van eigen bodem. Samen met Lars van Bokhoven.
0: Ja.
1: Van eigen bodem is een echte liveband die te gek voor ieder dampend feest in een zaal of feesttent tijdens een festival of op het plein staat. Het plezier en enthousiasme spat van het podium en dat maakt Van eigen bodem niet alleen prettig om naar te luisteren, maar ook enorm fijn om naar te kijken.
0: Wat heerlijk!
1: En ik heb hem even opgezocht, want gisteravond op de redactie van Kermis FM was er even niks te doen.
0: Ja.
1: Dus ik had wel geluidsfragmenten gedownload en ik denk, ik zet die vandaag even klaar op de E-schijf. Maar daar ben ik vergeten.
0: Echt waar?
1: Ja. Maar
0: dat kan.
1: Lars van Bokhoven zouden wij kunnen kennen van het SBS6-programma Band to the Tribute. Hij heeft meegedaan afgelopen winter aan het programma Band to the Tribute. Ik weet niet hoe ver hij daarin is gekomen. Maar gisteren op de redactie van een kermiszender kon ik terugvinden dat hij daaraan deelgenomen had.
0: Ja.
1: Dus ja, het is geen onbekende.
0: Nee, maar komt hij uit het Helmondse, dat je weet?
1: Ik zag wel een link naar het Helmondse, maar ik kon niet per direct uitzoeken of het

0: Hou eens even op, joh. Ja.
1: Volgens mij stond die er vorig jaar ook.
0: Ja, zie je. Nou, het komt me wel bekend voor. Ik dacht, dat heb ik eerder gehoord. En het klinkt ook lekker Spaans.
1: Ja.
0: Por qué no?
1: Por qué no?
0: Wegen succes herhaald,
1: ja,
0: denk
1: nou,
0: ik.
1: Ja, Por qué no is een bekende salsa band met een breed repertoire van salsa, bachata, merengue en nog veel meer. In zijn puurste vorm, rauw en levendig, maar wel vol met passie. Por qué no weet overal een spetterend optreden van te maken. Het is een salsa-avond in combinatie met een salsa-workshop.
0: Oh, dat vind ik leuk.
1: Dat in samenwerking is met Salsa Sensation.
0: Oh, dat klinkt heerlijk. Wat een sensatie.
1: Ja, ook zij zijn er dit jaar weer bij om de kasteeltuin op te warmen. Tijdens de pauzes van de band nemen de pro's van Salsa Sensation het over om samen met jou je heupen los te gooien.
0: Daar ben ik aan toe, aan de heupen losgooien. Hier staat dus ook inderdaad, ook dit jaar zijn ze weer van de partij. Dus je hebt gelijk, vorig jaar waren ze er ook.
1: Ja.
0: Dus wat er vorige week misging, wordt vanavond dus dubbel en dwars ingehaald. Qua pret. Als ik het zo
1: laat
0: lees.
1: Laat ik het zo hopen.
0: Ja, de temperatuur is goed. Een uur geleden was het bewolkter, nu breekt de zon door. Dat zet zich voort vanavond. Het wordt een gezellige zomeravond. Temperatuur zo rond de 24 graden.
1: Oh,
0: een zonnetje.
1: Een zwoele zomeravond.
0: Ik wil de zon zien zakken in de zee. Oh nee, er is geen zee hier. Ja, ja, leuk, toch? Ja, maar dat. Maar ook de zwaaikamera, dat is gewoon. Ja, dat is nog een groter succes dan vorig jaar, hè?
1: Ja.
0: Want wordt alles dan gebruikt? Als je een film bent, ben je dan ook verzekerd van een plek op tv?
1: Als ik de uitzending terug heb gezien, dan kan ik zeggen of alles gebruikt is. Maar deze week, ik heb echt letterlijk niks van deze hele uitzending gezien. Dus ik moet maandag even alles gaan inventariseren. Om te kijken wat er gebruikt is, wat niet. En wat er aangepast moet worden en wat niet. Want daar heb ik echt nul tijd voor gehad.
0: Oké, dat kan.
1: Dus
0: ik snap het wel, hoor.
1: Ja.
0: Ja. Maar
1: nog even iets anders.
0: Ja.
1: We hebben natuurlijk deze week heel veel op Tilburg gezeten. Kermis FM is hier al 2 weken over deze eter heen geweest, zeg maar.
0: Ja.
1: We hebben het benoemd. We hebben berekend dat er 8 mensen uit de Pilregio op dit moment in Tilburg werken voor die kermiszender. En de programmaleider TV is daar langs geweest en die keek zijn ogen uit. En die heeft doen besluiten.
0: Voel ik een compliment opkomen?
1: Om komende week een achter de schermen uitzending te maken bij Kermis FM.
0: Wat leuk!
1: Dus morgen gaan wij starten met de opnames voor het achter de schermen bij de kermiszender van Nederland.
0: En waar is dat te zien?
1: Op Dit is Helmond TV, komende maandag.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Oh, wat leuk. En wat is de link met Helmond, omdat die medewerkers daar zitten?
1: We hebben 2-3 medewerkers uit Asten. We hebben eentje uit Vlieren. We hebben 2-3 uit Helmond.
0: Ja.
1: En die werken daar echt 10 dagen lang, geheel vrijwillig, voor de kermiszender.
0: Wat leuk, want dat is ook wel interessant. Er zijn heel veel mensen die dat heel graag willen zien. Van hoe gaat het er daar dan achter de schermen aan toe?
1: Ja.
0: Dus dat komt op tv?
1: Zeker.
0: Oh, wat
1: sommige
0: leuk.
1: Dingen wil je niet weten wat, hoe het eraan toe gaat achter de schermen. Maar
0: en dat wordt ook niet gefilmd.
1: Dat wordt ook niet gefilmd.
0: En wat leuk. Ja, oké. Dus morgen komt dat op Dit is Helmond TV?
1: Nee. Morgen gaan we filmen. In de loop van volgende week. Je moet toestemming vragen, hè, om te mogen filmen.
0: Ja.
1: Want wij zijn toch wel een andere organisatie als dat zij het zijn. Dus ik heb alle toestemmingsformulieren heb ik binnengekregen. En morgen mogen we gaan beginnen.
0: Wat leuk. In afwisseling denk ik met een nieuwe zomer in de Peel.
1: Ja.
0: Vanaf aanstaande maandag weer te zien op Dit is Helmond TV onder andere.
1: Ja.
0: Sirus ook.
1: Ja.
0: Er wil even iemand iets zeggen.
2: Van Brouwhuis tot Brandevoort. En van Stiphout tot Mierlohout.
3: Dit is Helmond.
0: Bedankt Niek en Karin. Maar in ieder geval, dus vanaf aanstaande maandag weer op tv te zien natuurlijk. Hè. Een verslag, eigenlijk een registratie van de kasteeltuinconcerten vanavond. In afwisseling met in de loop van de week een kijkje achter de schermen bij Kermis FM dan.
1: Ja.
0: Wat enig. Dat is het.
1: Tot zover wel.
0: Dan wil ik ook nog even de nadruk leggen als we toch bezig zijn. Ja, het lijkt nog heel ver weg, maar het komt toch langzaam dichterbij. 18 november natuurlijk, Dit is Helmond Live in de cacaofabriek. Daar komen september verwachten we ongeveer weer meer bekend te kunnen maken over nieuwe artiesten waarmee we dus de line-up

0: aanvullen. Maar tot op heden is dat natuurlijk fantastisch, hè? Met wat we al bekend hebben gemaakt. Ja, Sam Jansen, Ryan Sound, Sylvia Samson, Thiago da Silva, hè? En nog veel meer.
1: Ja.
0: Dat wordt gezellig. 18 november, 19:30 in de cacaofabriek. Eigenlijk een radioprogramma op locatie. Waar je dus later op de radio naar kan luisteren. Maar waar je op de avond zelf bij kan zijn. In de popzaal van de cacaofabriek. Voor slechts €5. En kaarten daarvoor kun je bestellen via cacaofabriek.nl.
1: Hartstikke mooi.
0: Geweldig, hè?
1: Niks meer aan toe te voegen.
0: Nou, dat was het, hè? Heb je nog iets?
1: Nee.
0: Nee, nou vanavond heel veel succes en plezier met de zwaaikamera onder andere natuurlijk. En de kasteeltuinconcerten. Gaat dat zien vanaf een uur of 19:30 geloof ik.
1: Ja,
0: is het terrein open?
1: Vanaf 19:00 is volgens mij terrein open. 19:30 begint podium Mest. En om 20:30 podium, het hoofdpodium zeg maar.
0: Precies, dat komt dik in orde. Dank je wel in ieder geval. En ja, een grande applaus. Jason! Ah, ja! En we gaan door met de lijst. En dan vinden we op nummer... Oh, dat gaat niet goed. Hoorde je het?
1: Ah.
0: Zeg nog eens, op nummer.
1: Op nummer
2: 7.
0: Dat gaat fantastisch. De eerste die we binnenkomen, My Oh My, Criss Cross Amsterdam.

heerlijke nieuwe plaat van Another featuring Emily Warren hoorde je. Nieuw binnen op nummer 5. En daarvoor op 6 Prosper en Clooney, 1 plek omhoog met Free Your Mind in onze Interactive Power Chart op 6 dus. Goed, gaan we lekker door met de lijst natuurlijk. Op nummer 4 vinden we Zwoele Zomernachten, niet meer weg te denken van de radio en tv en alle podia. Rutger van Barneveld.

Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten. 4 weken in de lijst, deze week op 4 blijven staan. Ja, we zijn bezig met onze interactieve hitlijst. Hè? Interactive Power Chart, zo heet die ook. En ja, die lijst wordt natuurlijk mede samengesteld aan de hand van stemmen van het luisterend publiek. Ja, jij bepaalt mede hoe de lijst eruit ziet. Stem ook en help dus mee de lijst samenstellen. Hè? Wil je bijvoorbeeld dat Rutger op 1 komt? Of wil je dat de nieuwe Criss Cross Amsterdam op 1 staat? Nou, dat heb jij in de hand. Stemmen doe je heel eenvoudig door middel van artiest en titel te mailen naar aarondeonair@ditishelmond.nl. Dat is aarondeonair@ditishelmond.nl. Of een DM'tje sturen, @aarondecrew. Dat is op de socials uiteraard, Facebook, Instagram. @aarondecrew, Aarond ten alle tijden met dubbel A. En de hitlijst wordt wekelijks gepubliceerd op onze Facebookpagina. Die hebben we natuurlijk ook nog steeds. facebook.com/aarondeonair. Dat is facebook.com/aarondeonair. Goed, we gaan door met de nummer 3. Blijven staan op de 3e plek. 2 weken genoteerd. De nieuwe Madonna en Martin Garrix en Bizarre van het album Confessions 2 uiteraard.

Ja, Talk to You, Another and 54 Ultra hoorde je op de tweede plek van onze Interactive Power Chart. En ondertussen horen we Jason heel druk bezig in de keuken. Het worden Bourgondische bitterballen, heb ik me laten vertellen, met mayonaise. Ja, daar hadden we ook om gevraagd. Heerlijk hoor, op de vrijdagmiddag. Ja, gaan we zo meteen eens even lekker van smikkelen. Er wordt druk gebakken daar in de frituur. Nou goed, ondertussen gaan we gewoon lekker naar het overzicht van 10 naar 1 van onze Interactive Power Chart van deze week. Ja, resume eigenlijk, hè. Hoe zag de lijst er ook weer uit? Waar hebben we naar geluisterd? Zometeen de nummer 1 uiteraard, maar eerst een overzicht in vogelvlucht. Op 10 hadden we deze week, week 30 overigens, 2026. Op nummer 10, Taylor Swift, vorige week op 5, deze week 5 plekken omlaag naar 10. I Knew It, I Knew You. Let's Get Kinky, mijn nieuwe single. R&D op nummer 9, 1 plek omlaag van 8 naar 9. En op 8, 2 plekken omlaag, Justin De Wild met Cheerio. Op 7, de eerste nieuwe binnenkomers van deze week. Crisscross Amsterdam, My Oh My. En op 6, 1 plek omhoog, Prosper en Clooney met Free Your Mind. Dan op 5, tweede en hoogste nieuwe binnenkomers van deze week. Another en Emily Warren met Silver Lines. En op 4, blijven staan op de vierde plek, Rutger van Barneveld. Hè? Een zwoele zomernachten. En op 3, Madonna, Martin Garrix met Bizarre. Op 2, blijven staan op 2, Another en 54 Ultra en Talk to You. Dat betekent dat we nog steeds op 1 hebben staan, de meeste stemmen. Ook de afgelopen week voor Shakira en Burna Boy met Die Die. Je weet wat je moet doen om er veranderingen aan te brengen. Jouw stem telt mee voor de nieuwe samenstelling, voor de nieuwe lijst van volgende week. Interactive Power Chart wordt mede samengesteld aan de hand van stemmen van het luisterend publiek. Doe eventjes een DM'tje, @AaronDCrew op de socials. @AaronDCrew op de socials. Privéberichtje, DM. Met de artiest en titel van de plaat waar jij heel graag op wil stemmen. Dat kan enerzijds. Anderzijds kan er ook een mailtje gestuurd worden naar aarondionair@ditishelmond.nl met inderdaad de titel en de artiest waar jij op wil stemmen voor die Interactive Power Chart. aarondionair@ditishelmond.nl. Brengt ons bij de nummer 1. Die Die, wederom de meeste stemmen. Shakira, Burning Boy.

0: Die Die, Shakira, Burna Boy. Nog steeds de meeste stemmen dus op nummer 1 in onze Interactive Power Chart. Wil je de lijst nog eens even rustig nalezen? Dat kan op de Aaron Dion Air Facebookpagina. Facebook.com/AaronDionAir. Dat is facebook.com/AaronDionAir. Daar vind je de lijst iedere week terug. En dan wordt die gepubliceerd uiteraard.
1: Van Brouwhuis tot Brandenvoort. En van Stiphout tot Mierlohout.
2: Dit is Helmond.
0: We gaan door met muziek. Bibi Rexha zit in Fateless en... New Religion. Dit is Helmond Radio. Aaron Dion Air.

0: elke eerste vrijdag van de maand.
1: R&D On Air XL.
0: Met artiesten in de studio.

Friends, R&D on air. We gaan eruit met Lucas en Steve, Up Till Down on the Move. Take it slow. Thanks voor het luisteren. Fijn weekend. Geniet van de zon, vooral morgen. Tot volgende week vrijdag, 3:00, een nieuwe R&D on air. Tot dan. Hoi.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 5:00.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op de lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. Daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong, omdat die Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert. Meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen door Russische raketaanvallen mensen om in Kiev. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaanoever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Meerdere kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaanoever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. Na Frankrijk krijgt ook Spanje hulp van andere EU-landen bij het bestrijden van natuurbranden. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 3 helikopters en Spanje krijgt 4 blusvliegtuigen, meldt de Europese Commissie die dat regelt. De landen hadden allebei om hulp gevraagd. Dan het weer. Het is zonnig en droog bij 21 tot 25 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
5: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
6: Bij beddenspeciaalzak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Trusten!
4: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn er bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd en daar zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op die lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. En daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert, meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen mensen om in Kiev door Russische raketaanvallen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. En de gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dan het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
7: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Trusten.
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Back to my roots.
1: Back to my roots.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7:00.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin de familie verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Wadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een rechtszaak over openlijke geweldpleging in een nachtclub in Londen. Het gebeurde in 2023. Een muziekproducent werd door Brown en zijn stemcoach 2 keer met een fles op zijn hoofd geslagen en raakte gewond. In oktober krijgen de 2 hun straf te horen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. En dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer, op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
5: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
3: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
3: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Rusten.
6: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Back to my roots.

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit is Weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 8 uur. Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In Spanje zijn nog 2 dorpen ten westen van Madrid geëvacueerd. Duizenden inwoners hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In andere dorpen moeten mensen juist verplicht binnenblijven. In het hele Spaanse gebied zijn er 45.000 mensen die of moeten evacueren of in quarantaine zitten. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Ouadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie op zoek naar hem. De familie maakt zich grote zorgen, omdat Ouadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. 4 andere Palestijnen en 2 Israëliërs zouden gewond zijn geraakt. Verschillende kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt 24 tot 29 graden.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk hebben deze maand een recordoppervlakte verwoest. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Copernicus. Meer dan 50.000 hectare is verbrand. Ook met het aantal branden is een record verbroken. Dit jaar ontstond in het land al 311 keer brand. Vooral het gebied rond Bordeaux is hard getroffen. Op dit moment woedt er een grote natuurbrand in het departement Gironde. Bij het blussen zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. En verder is er een grote brand bij Biscarrosse, verder naar het zuiden in Frankrijk. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd vanwege grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. En daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. Dan het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit.

0: alles speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Frankrijk een crisisoverleg van de regering vanwege de natuurbranden in het land. Om het vuur te bestrijden worden ook militaire middelen ingezet, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Steeds meer mensen in het zuidwesten moeten hun huis verlaten. Inmiddels zijn ruim 110.000 inwoners geëvacueerd. Meer dan 14.000 hectare in het departement Gironde is in vlammen opgegaan. Doordat de wind verandert van richting, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister. Hij zegt dat de stad nog geen gevaar loopt. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn 2 dorpen geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. En daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het ongeveer 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. Dan het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt wat warmer dan vandaag, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: Basel speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 11 uur.
4: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn inmiddels 141.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. In het zuidwestelijke departement Gironde hebben 110.000 mensen hun huis of verblijf moeten verlaten. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. Meer dan tienduizenden hectares zijn in vlammen opgegaan. En de Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. De Franse regering houdt crisisoverleg over de aanpak van de natuurbranden. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan om 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Thames. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het zo'n 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. De gewonde agenten zijn behandeld op een boot langs de wal en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hun verwondingen zijn is niet bekend. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Het weer. Komende nacht is het droog. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Morgen droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. Zondag bewolkt, regen en maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

0: Battle speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen mix hem naar het weekend. Dit is Helmond Nieuws.
2: 12 uur.
3: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In delen van Nederland was rond 10:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Het is niet bekend of het lichtspoor werd veroorzaakt door een meteoor of een stuk ruimtepuin. Een sterrenkundige zegt dat het een meteoor kan zijn die opbrandt in de atmosfeer, maar het zou ook kunnen gaan om brokstukken van een oude satelliet. Steeds meer mensen in Frankrijk moeten hun huis of vakantieverblijf verlaten vanwege de grote natuurbranden. Inmiddels zijn 141.000 mensen geëvacueerd. In het zuidwestelijke departement Gironde moesten 110.000 mensen hun spullen pakken. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. Volgens de Franse autoriteiten verspreidt het vuur zich razendsnel en is inmiddels zo'n 20.000 hectare natuur verwoest. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de natuurbranden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt wel dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. En zondag bewolkt met regen, maximaal maar 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond. Mixen.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Mix hem naar het weekend.
1: Mix hem naar het weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Ook in Spanje woeden natuurbranden. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd. Duizenden inwoners moesten hun spullen pakken. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Volgens een satellietdeskundige gaat het om een satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer. Hij kwam boven Engeland de atmosfeer binnen en begon daar op te breken en op te branden. Vermoedelijk zijn er geen delen op de grond beland, al is dat nog niet uit te sluiten. En in de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers afgelopen avond over een fosforgranaat gereden. Die begon te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in het droge dan kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen, zondag, bewolkt, regen, maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond. Mix hem door.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
1: Met
0: Cor-Jurke XXL.
1: XXL.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 2 uur.
3: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. In Pakistan zijn 27 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost en een daaropvolgend vuurgevecht. Onder de doden zijn 12 militairen en 2 agenten, zegt het Pakistanse leger. De lokale Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het gebeurde in het noordwesten van Pakistan, in een gebied waar veel gewapende islamitische groepen zitten. Nederland probeert de stijgende olieprijs te drukken door vaten uit de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten. Het internationale energieagentschap kondigde eerder al aan dat lidstaten geleidelijk olie zouden vrijgeven, maar tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden, die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af tot ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen zondag bewolkt met regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Het